Het nou lekker paar aanhalings op hierdie donderdagoggend, die 9, wat is 30ste? Dis vandag by 30ste, ja, 30ste van Julie. Thomas Edison het gesê, "Opportunity is missed by most people because it

Daarby sake, ons begin by landbou.com, baie lae temperature kan op sneeu weer volg, dis daar in die Ooskaap en KwaZulu-Natal waarvan ons praat, gelukkig dan hier in ons area nie, dan oeskatting vir somergewasse kruip steeds opwaarts, dis ek een goeie ding, en dan BKS krisis, wie het toegelaat dat sake so ontspoor, dis die vraag wat gevra word, bykie nabetrachting wat gehou word, ook bykie vroeg vir nabetrachting, maar ja. Dan in landbou by Marula Media, Chinese invoerder bemark SA appels sommer self, so gaan een lekker story daai, en dan die soektocht na geliefde boer eindig tragies. Dit is dan van die hoofopskrifte in die landbou wereld vanoggend.

af met ek wou nog. Ek sien in Japan is daar werk, a job, wat hulle sê dit is, dis nie vir allemaal nie. Maar in elk geval so'n bietjie achtergrond, hulle sê ook Japan het blijkbaar een redelike ernstige afname in populatie en daar is baie huise wat leeg staan en daar is ook wanneer iemand sterf in een huis, dan die mense van Japan is skynbaar baie bygelowig en gaan nie sommer een huis koop wat iemand in gesterf het nie, so dit het in daarom het hulle toe nou hierdie werk ontwikkel, daar is mense wat betaal word om in huise te gaan oornag waarin iemand gesterf het, om te dokumenteer of alles normaal is. En as daar geen paranormale activiteite is nie, geen paranormal activity is iets onnatuurlik of bonatuurlik nie, dan moet hierdie persoon dan nou een certificaat uitreik om te certificeer dat hierdie huis nie een spook het nie en mense kan daarin bly. Klink vir my na ja, die ideale werk vir iemand wat hou van reis. 104.1 SFM.

Nie aan die duplessie met jou volla. Right, ek gaan nou eers wegskuif agter die mikrofoon en oorgee aan Fred Orban met Kus tot Kruin. Maar intussen, so laaste enetjie, Byron Minnie, beter as een.

0: Paar sekondes weg vanaf 11 na 12. Prime Circle Moments. The Killers, your side of town. Welkom by die tweede laaste dag van die 7de maand van 2026. Kan nie glo dat ons alweer daar trek. As Augustus maand verby is, kan ons letterlik uitstrek na Desember toe.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
0: Goeiemiddag en welkom van my en Rikari, saam met jou tot voor 3. Storm van liefde, hier is Adam Taas.

0: Zermi Loops, Mortal Man. Vandag is die 30ste van Julie 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met filmaktrise Zoe King, televisieakteur Terry, Christopher Nolan, direkteur, bekende filmakteur Arnold Schwarzenegger, dan ook Punga, TikTok-ster, Bailen, ook TikTok-ster Lisa, televisieaktrise, King Lil G, rapper, Frank, podcast host, Simon Baike, televisieakteur, Gina Rodriguez, televisieaktrise, Glozel Green, YouTube-ster, televisieakteur Austin North, en dan ook Frank Stallone, televisieakteur Coco Bliss, TikTok-ster. Britse sangeres, liedjie-skrywer Kate Bush, vandag 68 jaar oud. Haar debuutalbum The Kick Inside, 1978, vrygestel. Don't Give Up, Running Up Dead Hill, vele meer treffers waarvoor sy ook dan bekend voor is. 2013. Is Kate beslag tot ridder van die Britse Rijk, sy het deur haar loopbaan verskeie toekennings ontvang, insluitende Brit Awards as ook Ivor Novello Award. Dan ook Suid-Afrikaanse akteur, televisie, persoonlikheid, Hannes van Wyk, 55 jaar oud, debuut as akteur op televisie gemaak in die produksie, Manamawakalanders, en hy was ook te sien in ander produksies soos die Goalie Plek van Goud, Torings, Magdalou, en ook vele meer. So, dit is bekendis, saam wie jy vandag verjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie nuwe jaar van jou lewe gevul wees met vreugde, goeie gezondheid, liefde, talle mooie herinneringe. Geniet elke oomblik.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

liefde. Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George. 90.1 SFM.

0: begin. Heinz Winkler, dis waar ons begin. Nou ja, ons begin in 1884 met ons sportgeskiedenis. Drie items op vandag se lys en die een so interessant soos die volgende een. So, op die dag in 1884, non-pale Jack Dempsey vecht teen George Full James in wat moontlik die eerste middelgewig boksgeveg is met bokshandskoene, eerste een wat hulle nie kalfuis beklei nie. 1908, Around the World Motor Race, eindig in Parijs, en op hierdie dag in 1930, die eerste FIFA wereldbekerfinaal, Estadio Centenario in Montevideo in Uruguay, en Uruguay klop Argentinië met 4-2 in die eerste eindstryd.
1: 104.1 SFM. You got it!

0: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,075.89 per fyn ons en Brent ru olie kos $86.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, $18.98 teen die euro en R22.20 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,758.67. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
1: Leesna 90.1.

0: op neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Big Daddy Weave met Difference Light. Gerard Stein voor dit, saam met Charlize Berg en Lucky Packet Ring. En Cassidy Paris met Like I Never Loved You. Hierso is Gerlien van Jaarsveld met As die Gordijn Val.
1: 90.1

0: Dit was Robin Schulz met Headlights saam met Eilie. Johnny M. Voorder met niemand anders. En David Fury, of David Fury met Wie wil by my bly? Rydel en volgende met Reenboog.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Nigendig punt 1 SFM.

streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op SFM. Kom ons vat vanaand.

Bartu met Vergaan. Kom ons bly by musiek, ons doen gou musiek fight, ons lanklaas een gedoen. So op die 19de Mei 2019, Love se

0: Bartu met Vergaan. Kom ons bly by musiek, ons doen gauw musiek fight, ons lang klas een gedoen. So op die 19e mei 2019, Love se enkelsnit I Like Me Better. And platinum recognition in 7 countries, including the United States.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SS.

Bartu met Vergaan. Kom ons bly by musiek, ons doen gou musiek fight. Ons lanklaas een gedoen. So op die 19de Mei 2019 Love se enkelsnit I Like

As die son die nacht tot sien soen en een nieuwe dag voor jou bloem, mag glimlag uit jou spoel en die ochendouse stroop roep, mag vreugde versadig opvul

0: Op die 11de Junie 2019, Toy Story 4 premiered at the El Capitan Theater in Los Angeles. En toe, 7 jaar later, kom Toy Story 5 uit.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM. Soms

kaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series. In die winter.